Het weer was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

0: Plus. Nostalgie Plus.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Goedemorgen. Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
1: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
0: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Tangi Plus. Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

witte lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: motor bij een Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
4: 4.000?
3: Ça va toch, dat is €20.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote

0: Een goedemorgen. De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
1: Het is inderdaad wel een structureel probleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
0: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
0: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Chrissie, Keno, lekker op de camping. Chrissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Morgen gaat de 70's Top 1000 verder.
6: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Ja, de zomer is begonnen terwijl we lekker lagen te slapen. Of lekker niet. Ja, dat kan ook. Goedemorgen allemaal. Your golden years. We vliegen erin, vrienden. Nostalgie.
8: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
9: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
8: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol, bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland. Maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won

0: Gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoal zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
1: Genen.
2: Met Bert Genen.

Dat vat het toch mooi samen, hè? To be with you. We zijn er klaar voor. Lekker warm, dus geen plaats voor een sneeuw op tapijt. Tenzij Elvis dat uitrolt natuurlijk. Dan kan echt alles.

wintergevoel met Elvis Presley. Maar ja, dat gaan we hier snel wegzweten natuurlijk. Dat was In the Ghetto. De top 1000 van de 70's heeft een weekendje vrij en dus mag ik ook vandaag voor 100%. Graag lanceer ik een van mijn absolute favorieten als de zomer in aantocht is. Luister maar.

vast stuf onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Nino Ferrer natuurlijk met de Le Sud. En nu de Bee Gees.

Beginperiode, eind jaren 60, de Bee Gees en To Love Somebody. Op de verjaardagskalender vandaag, de Walkman. Sony lanceerde hem vandaag in 1979. Feest ook in Groot-Brittannië. Prins William wordt 64, toch ook niet echt jong meer. En Manu Chao, die we nu gaan draaien, die wordt vandaag precies 65 jaar. Ja.

0: Chow, ja, 65 jaar geleden geboren. Straks gaan we nog meer jaren lanceren. Het was echt een vruchtbare dag, 21 juni.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Ja! Carrefour. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Dat was Double Barrel van Devin Ansel Collins. Ik beloofde ook nog tweejarigen te serveren. En die gaan we koppelen. Ray Davies van de Kinks en Nils Lofgren. Proficiat.

0: geboortedag van Ray Davis eerst herdenken en dan die van Nils Lofgren. Nils Lofgren die speelde ooit bij Springsteen in de E Street Band met Neil Young bij Crazy Horse. En hij maakte natuurlijk ook mooie solo dingen, zoals deze Shine Silently.
1: 100% genen. Ah!

I Feel Good. Dat was hem natuurlijk, James Brown. En hopelijk kunnen we dat straks blijven roepen. I Feel Good. Na de voetbalmatch tegen Iran. Ja, België, laat maar van je zien en horen. Straks om 9 uur.

0: aanmoedigingsnummer van Elton John, Just Like Belgium. Benieuwd toch wat het straks gaat worden tegen Iran. Ja, die mogen alleen de Verenigde Staten binnen om de match te spelen. Voor en na naar Mexico.
1: 100% Genen.
2: Met Bert Genen.

0: Ja, de spelers van Iran. Ze komen van Mexico en ze moeten er na de match ook terug naartoe. Dat is niet op een andere manier afgesproken tijdens het vredesoverleg.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: Nostalgie Plus.
7: Does he like my vis?
8: He's a real tasty geezer. He's grown his

Ja, die heeft toch echt een plaats verdiend, hè? In die 70s top 1000. Komt van The Piglets, Johnny Reggae uit 1971. Niet vergeten dat je nog altijd kan stemmen op de volgorde van de eerste 20. Die staan op de site. Dus eerst naar nostalgie.plus. Daar zie je eerst een foto van Leen. Knipoog maar eens. En daaronder 70s top 1000. Met de 20 sterkste nummers na elkaar. Nostalgie.plus. En het resultaat, ja, dat hoor je volgende vrijdag. Want dat wordt natuurlijk de slotdag van een hele week. Jouw feest van de 70s.

Je voelt hem al komen, zeker? Nee, niet de Rain. De volgende stem hier. Ja. Serge Haderman is er weer. Opnieuw gaat hij zich smijten op een top 40 van een junimaand.

eens in de playlist van Serge gaan kijken. Volgens mij gaat zijn flashback top 40 gevuld worden met allemaal nummers uit juni 1975. In elk geval, jij kan bepalen waarmee Serge straks zal moeten stoppen.

0: Keuken en België.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
7: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
7: Voilà.
5: Op sunweb.be.
8: Morgen gaat de 70s top 1000 verder.
9: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
10: Dankjewel Bert voor de ambiance, voor de gezelligheid en voor de geweldige muziek. En het is bijna 10 uur. Your golden years. Nostalgie. En nu is het echt 10 uur. Goedemorgen, tijd voor het nieuws.
11: Goedemorgen. 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
12: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
11: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een 3e WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
8: Flashback Top 40
9: met Serge Haderman.
10: Zondag 21 juni 2026. Ja, de officiële zomer is eigenlijk al begonnen op 1 juni, maar vandaag is het dus echt officieel. Ik heb ook zonnige classics meegebracht. Hoe kan het ook anders? Want we zijn bezig in de 70s. En zoals Bert al zei daar straks, jouw 1000 van de 70s is er even op rust, op vakantie. Maar morgen om 9 uur gaat Leen opnieuw herstarten voor de bovenste 500. Maar als je zot bent van de hitparades, dan kom je nu al behoorlijk aan je trekken. Want ik heb van jou... De Flashback Top 40 uit juni 1976 en dit is de top 3.

0: Infinity op nummer 3. Sammy Davis Jr. op 2. John Miles, Music Was My First Love and It Will Be My Last. Heb jij andere favorieten uit deze top 3? Dan kan je vanaf nu stemmen via onze app of via nostalgie.plus, onze website. Je gaat dan op de homepage helemaal naar rechts. In de rubriek schrijf een bericht aan onze DJ's. 1976. Schrik niet, want dit is nummer 40.
1: Nummer 40.

de Beatles in de Flashback Top 40 uit juni 1976 al. Het was ruim 6 jaar geleden dat ze gesplit waren. En er werden allerlei compilaties eruit gebracht op vinyl toen. Want van cd was er nog lang geen sprake. En ter gelegenheid daarvan kwamen er ook een aantal classics op single uit. Yesterday bijvoorbeeld, wat in Engeland nooit een single hit was geweest. Omdat het gewoon de eerste keer was dat het op single verscheen. Oh, wacht even. De Stones zijn er ook bij. Hey Jude is op nummer 40. Maar dit komt echt uit 76. Rolling Stones en Fool to Cry.

hand on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

Charles Aznavour op 38, Mesa Merde. In de Flashback tot 40 hier bij Nostalgie Plus. Als je er nu pas bij bent, heel goedemorgen. Je hebt al een paar nummers gemist. The Beatles, The Stones, Charles Aznavour. Maar je kan de lijst volledig bekijken op onze site nostalgie.plus. En er komen al een gezonde dosis stemmen binnen van jullie voor de top 3. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. En mijn baas Robin die zegt altijd tegen mij van Serge, alles komt terug. Wel, juni en juli 76 eindigen qua temperatuur hoog in de top 10 aller tijden vanwege een lange hittegolf van die eigenlijk duurde vanaf 23 juni tot en met 9 juli. Alleen één jaar eerder in 75 was er een hittegolf met 18 dagen, nog één dag langer. Maar die van 76 was qua hitte veel intenser. De luisteraars die dat hebben meegemaakt, jij weet het nog, hè? Dat zijn herinneringen die je niet meer kan uitwissen. Ik herinner het mij nog als de dag van vandaag. We zaten om 2:30 s'nachts, ja, s'morgens in de tuin. Lekker warm. En in een periode van 17 dagen waren er maar liefst 10 tropische dagen warmer dan 30 graden. Dus in 75 waren dat er slechts 6. En wat het dit jaar gaat worden, ja, dat is natuurlijk afwachten.

0: Geen mist of regen aan de kust vandaag, maar wel koelere temperaturen dan in het binnenland, zoals je daarnet kon horen in het nieuws. Maggie McNeil, ik wil terug naar de kust. Grote hit in de Lage Landen en ze staat op 37. Het is 9:30, goedemorgen. Ik heb voor jou dadelijk, en zo staat hij in het boek, 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels. Een bijzonder succesvolle eendagsvlieg in 76.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie.
2: Nummer 36.

0: voorjaar en de hete zomer van 1976. Paul Davidson met Midnight Rider. Hij staat op nummer 36. 76 is ook het jaar waarin Marianne Rosenberg nummer 1 kwam bij ons in Vlaanderen met Ich bin wie du, dat in Duitsland merkwaardig genoeg niet hoger kwam dan nummer 18. De opvolger Lieder der Nacht werd datzelfde jaar nog een bescheiden succes in de Lage Landen en een top 10 hit in Duitsland. In de 80's kregen we een hele andere kant te zien van Marianne Rosenberg. Nadat ze zich als lesbienne had gehouden, toonde ze zich bijzonder sociaal geëngageerd. Ze sprak zich openlijk uit tegen atoomwapens en rassenhaat en begon samen te werken met de linkse muzikant Rio Reiser. In 2004 nam ze nog een album op met Musti. Bij dit album zat nog een bonus-cd met daarop onder meer het in het Nederlands gezongen Mr. Paul McCartney, haar eerste singeltje van destijds. Paradoxaal genoeg heette het liedje nu Onbekende Jongen. Anno 2026 gaat het goed met Marianne Rosenberg. 6 jaar geleden overleefde ze nipt een COVID-19-besmetting.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En ze waren in juni onderweg naar de uitgang van de Flashback Top 40, het maandoverzicht van toen. Want ze hadden al lang nummer 1 gestaan natuurlijk. ABBA met Fernando. En nu we het toch over ABBA hebben. Ze staan ook in onze stemlijst top 20 van de 70s top 1000. Jullie 70s top 1000 die morgen gewoon verder gaat. En jij kan de top 20 door elkaar schudden. Dat kan je doen door naar onze site te gaan. www.nostalgie.plus. En daar staan allerlei nummers die jij hoger of lager kan stemmen. In de top 1000. Jouw top 1000. Want wij hebben er niks mee te maken. We hebben hem alleen vormgegeven. We hebben jullie stemmen opgeteld. En we zenden hem uit natuurlijk, hè. Benieuwd of deze groep erin staat. Frankie Valli in the Four Seasons. In 76 maken ze een opvallende comeback met het album Who Loves You. De titelsong bereikt een derde plaats in Amerika. Maar de opvolger, Oh What a Night, December 63, bereikt de eerste plaats ook in Amerika, maar ook in Engeland. En als derde single van Who Loves You wordt Silver Star uitgebracht. Het plaatje raakt in de Amerika deze keer niet hoger dan nummer 38. In Engeland bereiken ze een derde plaats. En bij ons in de top 30 komen ze terecht op plaats 14.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En als je het vinylsingeltje nog hebt van deze Silver Star en Frankie Valli en de Four Seasons, en als je dat dan omdraait, de B-kant, dan gaat het nummer gewoon verder. Geweldig toch? Silver Star, binnen op 33 en ook op 32 een nieuwe binnenkomer. Nieuw is niet echt het juiste woord, hoewel. Doordat You'll Never Walk Alone nummer 1 stond in de 60s, op het moment dat president Kennedy door Oswald werd neergeschoten, kreeg het voor vele mensen een extra betekenis. Het lied kreeg grote weerklank bij de spionkop van FC Liverpool en zou in de loop der jaren uitgroeien tot een internationale voetbalhymne. Alles komt terug, hè? Je weet het, hè? De legendarische song werd door tientallen artiesten gecoverd. Ook in 1976 werd het opgenomen door Lee Towers. En zijn versie maakt vandaag zijn entree op nummer 32.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Ja, jullie zijn er vroeg bij hoor. Er komen heel veel berichtjes binnen. Onder andere van Jeff van Gestel. Goedemorgen Serge. Hij stuurt zijn top 3 en de plaatjes komen mij heel bekend voor, staat hier. Want op 25 september 76 zijn we getrouwd. Met andere woorden, dit jaar vieren wij onze 50ste huwelijksverjaardag. Gefeliciteerd trouwens.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Your Golden Years. Nostalgie Plus, nummer 31.

0: De Flashback Top 40.
1: Een spectaculair begin van deze Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Opnieuw uitgebracht. Een van de grootste classics van de Beatles. Stond wekenlang nummer 1 in 68. En in 76 waren ze terug met Hey Jude. En op 39, zo waren de Rolling Stones.
2: Well, I've come home, baby. I've been working all night long.
1: Fool to Cry op 39.
3: Toujours...
1: 37 is voor Charles Aznavour, Mes Amerdes. Eén plaats hoger, Maggie McNeil.
4: Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust.
1: En dit is nummer 36.

0: Dit is Mariel Rosenberg, binnen op 35 met Lieder der Nacht. En gezakt naar 34, ABBA met Fernando. Frankie Valli in de Four Seasons met Silver Star, binnen op 33. En ook dit maakt zijn entree in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Lee Towers en zijn versie van You'll Never Walk Alone op 32. En dan net op 31, Patricia Paar.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nieuw
2: in de Flashback Top 40.

Ja, ja, het gestotterde singlebed van de Britse formatie Fox. Het was een eendagsvlieg. En het volledige verhaal van deze groep en deze plaat die op nummer 30 binnenkomt, staat in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders, overigens op 31. Je zal ze zeker herkend hebben hier bij Nostalgie Plus. Patricia Pai met Someday My Prince Will Come. En dit is muziek van eigen bodem, de Dream Express Orchestra.

0: Express Orchestra, maar je hoorde wel de stemmen van de zangeresses, de zussen Maarsen. In Villa Rides op nummer 29 en dan 28. Ja, laten we verwelkomen van een Nederlandse zanger, songwriter en muziekproducent. Martin Duizer was liedzanger van de Gooise band Husky. Vooral bekend van het liedje Pretty Little Linda. Later produceerde hij muziek voor diverse Nederlandse artiesten, zoals onder meer Lee Towers, die we daarnet hoorden, maar ook voor namen zoals Sting, Joe Cocker, Andrea Bocelli, Gary Brooker, Joe Cocker, Alan Parsons, Simple Minds, Sting, Toto en vele anderen. Samen met collega-producer Jaap Pegremond scoorde hij internationaal met de diverse Stars on 45 medleys. En wat is er geworden van Martin Duizer? Wel, die woont tegenwoordig op Curaçao, waar hij, hoe kan het ook anders, een eigen opnamestudio heeft. Een plaatje waar ik altijd goed gezind van word, daarom toch een van mijn grote favorieten uit deze lijst. Husky en Pretty Little Linda.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
5: Morgen gaat de 70s top 1000 verder.
4: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
6: Ik begon om 10 uur met Hey Jude van de Beatles, opnieuw uitgebracht. En op 26 komen ze nog eens tegen. Your golden years. Ja, dat is een verrassing, hè? Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
7: Een goedemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op drie mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
8: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
7: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed, zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel

0: zon en temperaturen boven de 30 graden.
1: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.
1: Nummer 26.
2: Nieuw. In de Flashback Top 40. Ja.

Benieuwd waar zij genoteerd zullen staan in jouw duizend van de 70's hier bij Nostalgie Plus. Yesterday van de Beatles opnieuw uitgebracht in 1976. Ik zei het al eerder vanmorgen. En dat naar aanleiding van compilaties, de rode en de blauwe. Die werd uitgebracht met het beste van de Beatles, hun grootste successen tussen 1962 en 1976. Yesterday, voor het eerst een hit in Engeland, want daar werd het in 1965 niet op single uitgebracht. De Beatles dus op 26, oudste plaat uit deze flashback top 40. Elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1. En dit is een beetje het voorportaal van deel 2 van jouw Nostalgie 1000. Die dus morgen opnieuw van start gaat om 9 uur bij Leen de Marais. En nu, er is heel wat gebeurd, dat kan ik je nu al vertellen. Jouw top 3, dit is de eerste tussenstand. Beretta's team van Sammy Davis Jr. op nummer 3. En dit, vrienden, is nummer 2. Ja, jullie hebben hem van de eerste naar de tweede plaats gestemd. John Miles en Music. En dat betekent dat dit de nieuwe nummer 1 is. Double 2345709, muziek van eigen bodem. Bob Balemans, Fred Becky en Sophie Verbrugge, oftewel Trinity. Ben je het niet eens met deze volgorde, dan kan je nogmaals stemmen. Heb je nog niet gestemd, dan zou ik dat zeker doen, want jullie zijn de geschiedenis aan het herschrijven, omdat het kan en omdat het mag, hier bij Nostalgie Plus. Slechts één adres, nostalgie.plus, via de app of via de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's.

0: Et si tu n'existais pas, Joe Dassin in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Hij staat genoteerd op nummer 25. Jullie zijn zichtbaar aan het genieten. Er komen hier ongelooflijk veel reacties binnen. Zo in de aard van... En dat komt van Serge Melonoras en van Koen. Leuke top, 1976. Dan iemand die schrijft de 70s. Gewoon een top decennium. Ja, 70s maand, juni maand. En Danny die gaat nog een stap verder. Die zegt 1976, beste muziekjaar ever. Opnieuw aan het genieten op de fiets. Danny uit Zeebrugge. Danny houdt veilig, hè. 1976. Nieuw
1: in de Flashback Top 40.
0: En dit was de opvolger van het winnende songfestivalliedje Save Your Kisses For Me. My Sweet Rosalie, Brotherhood of Man.

0: 1976 was een uitstekend jaar voor de disco. Dit stond nummer 1 in Amerika. Bij ons was het eerder een bescheiden hit. Maar toch, op nummer 23 Johnny Taylor en Disco Lady. En een van de grote disco-stampers van de 70s, meer bepaald van 1976, hoor je zo meteen binnenkomen op nummer 22.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Your Golden Years. Nieuw. In de Flashback Top 40.

Disco Lady van Johnny Taylor op 23 en binnen op 22 Jimmy James en de Vagabonds, I'll Go Where the Music Takes Me. Het is heerlijk vertoeven in juni 76 en ik heb ook nieuws uit die tijd. De in Panama geboren jockey Jorge Tejera vestigt een record door, hou je vast, 8 paardenraces op 1 dag te winnen.

0: De Flashback Top 40.
1: Britse formatie Fox met Single Bed op nummer 30. Muziek van eigen bodem. Dream Express Orchestra Villa Rise op 29. Redelijk veel Belgische producties in deze Flashback 40. Maar ook onze noordenburen zijn goed vertegenwoordigd in juni 1976. Een mooi voorbeeld met Husky op nummer 28. Pretty little Linda, she's such a woman of vision. En van Pretty Little Linda naar Dalida. Bésame mucho. Ze staat op nummer 27. De Beatles voor de tweede keer en dat in een hitlijst uit 76. Yesterday staat op nummer 26. Joe Dassin, Et si tu n'existais pas, op nummer 25. Op 24, Brotherhood of Man, Johnny Taylor en Disco Lady staat op nummer 23. Eén plaats hoger, Jimmy James en The Vagabonds. I'll Go Where the Music Takes You op 22. En nummer 21 zo net, Mats met Shake It Down.
2: Nummer 20.

0: Dat zijn exact de woorden die collega Leen de Marais morgen vroeg 9 uur zal uitspreken. Welcome back bij de tweede week van jouw 70's top 1000 hier bij Nostalgie Plus. En jullie zijn dat niet vergeten, want er wordt behalve op de top 3 in deze Flashback 40 ook heel veel gestemd om de top 20 te herschikken. En dat kan natuurlijk ook allemaal via onze site nostalgie.plus. Welcome back was trouwens van John Sebastian, liedzanger van Love in Spoonful. En het betekende in 76 ook succes voor John Travolta, want die speelde de hoofdrol in die serie. Dus ruim 2 jaar voordat hij wereldberoemd zou worden dankzij Saturday Night Fever en Grease. Welcome back, Cotter, zo heette de serie. Grootste hit wereldwijd van Rod Stewart komt uit 76. Deze wereldhit van Stewart stond maar liefst 8 weken nummer 1 in de Amerikaanse singlehitparade. Zowel in Amerika als Canada was het de meest succesvolle single van 76. Misschien toch wel een heel klein beetje dankzij de zwoele Franstalige bijdrage van het legendarische fotomodel van Britt Ekland. Toen in 1976 de partner van Rod Stewart.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Paul McCartney en Wings en City Love Songs op 17. Voorafgegaan door Diana Ross en Love Hangover op nummer 18. En dan op 16 weer een plaat uit een ver verleden, maar daar was een goede reden voor in 76. Ongelooflijk veel hits had hij gescoord in de jaren 50 en ook begin 60s. In totaal 5 miljoen stuks verkocht. De laatste jaren van zijn leven woonde Fats Domino teruggetrokken in New Orleans. Maar in 2005 kwam hij plotseling in het nieuws. Fats was een van de vele vermisten tijdens de orkaan Katrina. Dagenlang was hij vermist. Iemand had op zijn huis zelfs geschreven: RIP Fats, you will be missed. Iedereen dacht dat de ster verdronken was. Maar na enige tijd kwam hij boven water. Ten gevolge de orkaan verloor Domino heel wat bezittingen, waaronder 12 van zijn 22 gouden platen. Ook de speciale onderscheiding die hij uit handen van Bill Clinton had gekregen was weggespoeld. Fats was vooral wel blij dat hij nog in bezit was van een foto waar hij samen met Elvis Presley op stond. Het edelmetaal wat hij van Clinton had gekregen werd overigens opnieuw gemaakt. En het was George Bush Jr. die het enkele maanden na het natuurgeweld in New Orleans bij Domino thuis persoonlijk kwam overhandigen. Het laatste optreden van de legendarische zanger vond plaats in 2006 in een grote club in New Orleans. En die beelden werden gebruikt voor de docu Walking to New Orleans. Met 20 jaar vertraging komt Blueberry Hill eindelijk nummer 1 in Vlaanderen en nu binnen op 16.
1: In de Flashback Top 40. Yesterday.

Ja, ja, op weg naar zondagmiddag met de classics uit 1976 juni. Ik heb ook nieuws uit die tijd. De hamburgerketen van McDonald's opent zijn eerste vestiging in Nieuw-Zeeland.

0: Rubet, You're the Reason Why, nummer 15. Ja, we schieten aardig op hoor. Hoe hoger we komen, hoe groter de hits natuurlijk. Excuus. Ja, dan wil je net een nieuwe binnenkomer aankondigen en dan krijg je ineens de krop in de keel. Frampton Comes Alive was heel even het best verkochte livealbum aller tijden. De hitsingle Show Me The Way, dat een jaar eerder in de studioversie was geflopt, werd nu een grote hit. Opvallend bij deze nummer 1 was het gebruik van de Yapio Tube, een apparaat waarmee geluidseffecten kunnen worden opgewekt door het geluid. Door het geluid van... door het geluid van de gitaar of een ander instrument via een slang naar de mond van de muzikant te brengen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

uit Frampton Comes Alive. Peter Frampton live, Show Me The Way, binnen op 14 in de Flashback 40. Ja, en wij doen alles live, hè, bij Nostalgie Plus. Dus als je dan een hoestbui krijgt, dan hoor je dat ook live. Stel dat het opgenomen was, dan zou je zeggen van ja, we doen het even over. Maar dat is hier geen optie, hoor. De Flashback ding is 40. En ook straks Tony Talbot live. En zelfs Michel komt op deze warme zaterdag voor straks met 100% volheid. Ik heb nog één straffe plaat. En voor eeuwig en altijd verbonden met juni 1976. Dit is de Brass Construction op 13 met Movin'.

0: al voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Morgen gaat de 70's top 1000 verder.
4: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Ja, ja, als je zot bent van hitlijsten zijn dit wel topdagen natuurlijk. Hè? Want dit is de Flashback 40 en morgen de top 1000. Your golden years. Nostalgie. 1 over 12, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Kaluwe.
9: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
8: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de 2 incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de Grote Markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
10: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat puntjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
8: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot €15 miljoen waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
6: De Flashback Top 40
4: met Serge Haderman. Nummer 12.

0: Nederlands formatie Ferrari en Sweet Love, nummer 12. En daarvoor voor het nieuws van 1 uur, Move-In van Brass Construction. Zij staan op nummer 13. 7 over 12, welkom in het finale uur. Het laatste uur van de Flashback Top 40 uit juni 1976. Spanning en sensatie, want dit is jouw top 3. Beretta's theme van Sammy Davis Jr. blijft staan op nummer 3. En dan op nummer 2. Eén uur geleden stonden ze nog op nummer 1, maar jullie hebben anders beslist. Voor Trinity, 002345709, that's my number. En dat betekent dat deze terug nummer 1 staat. Maar nogmaals, dit is niet definitief. Je mag nog blijven stemmen via onze app of via onze site nostalgie.plus. Jij bent de geschiedenis aan het herschrijven. Over geschiedenis gesproken. De Brothers Sutherland, ken je ze nog uit Amerika? Die schreven volgend nummer voor Rod Stewart. Ten slotte namen ze het zelf op. Dit is de originele Sailing dus eigenlijk van Sutherland Brothers. En daardoor raakten ze enorm in de belangstelling. Ze hadden zich dus al bewezen in 76. Een jaar eerder met Sailing voor Rod Stewart. Velen waren dan ook benieuwd naar de nieuwe single van de heren. En dat werd Arms of Mary. En in dit geval werkte zij samen met een andere band, Quiver. Dus Sutherland Brothers en Quiver. Zij zijn verantwoordelijk op deze gedenkwaardige zaterdagmiddag 21 juni 2026... voor de hoogste nieuwe van vandaag. Een plaat die voor eeuwig en altijd verbonden blijft met het warme voorjaar en het hete... De hete zomer van 1976.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: Welcome back van John Sebastian op nummer 20. De Rod Stewart die staat op 19. De liefdeskater van Diana Ross op nummer 18. 17 is voor Paul McCartney en Wings. En op 16 een prettig weerzien met Fats Domino. You're the reason why. Ze staan op nummer 15. De mannen van de Rubets. En dan binnen op 14. Peter Frampton live en Show Me The Way. Een dagsvlieg, maar wat voor een. Brass Construction met Moving. Nummer 13. En dat is een Nederlandse productie, de groep Ferrari met Sweet Love op nummer 12. En de hoogste nieuwe daarnet kwam van Sutherland, Brothers and Quiver.
0: De Flashback Top 40.

0: dat zou wel smaken, hoor. Het is misschien nog een beetje te vroeg. A Glass of Champagne van Sailor op nummer 10 in de Flashback 40, waarin we dadelijk toe zijn aan nummer 9. En daar staat de keizer van het Vlaams lied, maar met welk nummer?
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. Your
11: Golden Years. Nostalgie Plus.
10: Nummer 9.

0: Ik had hem je beloofd, hè, Vultura. Dona Carmela op nummer 9. De Flashback Top 40 loopt in samenwerking met Ment 55, populaire televisiezender met heel veel muziek, maar ook met andere programma's. En ja, ik mag elke dag, tenminste elke werkdag, vertellen over één of meerdere classics die aan bod zullen komen in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. En dat doe ik in het 5 voor 12 moment, om 5 voor 12. Elke werkdag en om 5 voor 24 uur. En er zijn nog een heleboel andere programma's. Bijvoorbeeld over de opnames van Play That Song. Je kan het allemaal zien in, bij Ment 55. En je kan ook naar de site gaan voor al de programma's ment55.be. Herbert bijvoorbeeld, 15 jaar later, met zangeres en presentatrice Ann-Marie Stemmerman. Vandaag, nee, dat is niet waar. Oh, ik zit al op 5 juli. Ja, ik kijk wel ver vooruit, hoor. Oké, laten we eens kijken op... Ja, ja, dat heb je met live programma's. Scroll, scroll, scroll. Weet je wat? Ik verwijs je graag door naar ment55.be en dan kom je het allemaal tegen. In elk geval, ik ben daar maandag om 5 voor 12 en 5 voor 24 uur. En dan gaat het over de Flashback Top 40.
1: De Flashback

0: Right Back Where We Started From, Maxi Nightingale op 8. Jungle Rock, Henk Mizell op 7. En ik heb ook nieuws uit juni 1976. En dat gaat over het monster van Loch Ness. De meest uitgebreide zoektocht tot dan toe naar het monster begon met onderwaterfotografie met bewegingssensorcamera's, sonars en televisiecamera's onder het oppervlak van het Schotse meer Loch Ness, gelegen in Invernessshire in de Schotse hooglanden. En tot op heden is het monster nooit gevonden.
1: Maar

De legendarische Donna Summer met de nummer geschreven door Barry Manilow. Could It Be Magic op nummer 6. Dadelijk. Het wordt spannend hier hoor. De top 5 met op nummer 5 een Franse zanger die enkele jaren geleden nog een duet opnam samen met Rob de Nijs.

zijn carrière begon in de musical Hair, de Franse versie, Julien Clerc op nummer 5 met Dismelodie. En dan Don Mercedes met een cover van Rocky, wat eerst werd opgenomen door Frank Farian, de producer en de stem van Boney M. Dat was in het Duits, ook dat zou een hit worden, maar die van Don Mercedes was bij ons succesvoller. Nummer 4 in juni 1976, het voorportaal van een van de heetste zomers die we ooit gekend hebben. En dat was ook een beetje te horen aan de muziek. En nu wordt het, ja, letterlijk en figuurlijk warmer. Ook hier in de studio, de spanning is te snijden. Hoe hebben jullie gestemd? Hoe heb jij gestemd? Dat ga ik nu laten horen. Dit is jouw top 3.

Ja, net voor deze flashback 40 dacht ik, John Miles zal wel nummer 1 staan met Music Was My First Love. Heeft ook nummer 1 gestaan, maar jullie hebben anders gestemd. Wat ik nog wel kwijt wil is dat het percentage tussen nummer 2 en 1 bijzonder klein was. En dit was nummer 10, Sheila. Oh yeah. Met een glas of champagne. Donna Carmela González. Viltura op nummer 9. Het leven had mooi kunnen zijn. Dit is nummer 8. Right back where we started from. Van Maxine Nightingale. Hank Mizell met Jungle Rock op nummer 7. 6 is voor Donna Summer. Could it be magic? Julien Clerc op nummer 5. Ze zei toen: Rocky, ik heb nog nooit een kind gekregen. Ik wil het jou graag geven. Don Mercedes met Rocky op nummer 4. En dan, vrienden, de top 3. Loretta's Theme van Sammy Davis Jr. op nummer 3. Ik had hem onlangs nog in een hitparade uit 82, want toen werd hij met succes eruit gebracht. Maar in 76 stond hij nummer 1 en jullie hebben hem naar een tweede plaats gestemd. Music Was My First Love van John Miles. Er is heel veel gestemd, ondanks of misschien wel dankzij de hitte. En ik heb er met mijn onschuldige hand eentje uitgehaald. Dat is Cathy Smulders. Jij wint een duo-ticket voor de cinema, een film naar keuze en met een partner naar keuze natuurlijk. En dan blijft er mij waarschijnlijk nog één ding over. Dat hangt er een beetje vanaf. Dat is de nummer 1. Muziek van eigen bodem. Geproduceerd, zijn naam is al eerder gevallen vandaag, door de bekende Nederlandse producer Hans van Hemert. En vandaar dat het ook in Nederland een heel grote hit was. Fred Becky, Bob Balemans en Sophie Verbrugge. Trinity staat nummer 1 met 002345709. That's my number. De Flashback Top 40. Nummer 1.

Jullie hebben echt de geschiedenis herschreven. En ze staan ook in de 70.000 hier bij Nostalgie Plus. Trinity, 002-345-709, that's my number. Morgen vroeg dus om 9 uur de 1000 van de 70's. Jouw top 1000 van de 70's hier bij Nostalgie Plus. En aanstaande zaterdag een beetje een aftershow. Weer een hitlijst uit de 70's. Dan neem ik je mee naar juni 74. En dan hoor je onder meer deze. The Sound of Philadelphia bij Nostalgie Plus. Volgende week dat en nog veel meer in de Flashback Top 50. Dit is Love Epidemic.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Morgen gaat de 70s Top 1000 verder.
5: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
6: En dan gaan we meteen terug naar de tijd van de plateauzolen en de glitter, want ik heb de suite voor je klaarstaan met Papa Joe. Your golden years. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Nostalgie.plus. Dit is het nieuws.
7: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
8: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bereiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
7: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
9: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
7: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
5: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Zuiderse sfeer, ja, past bij die tropisch weer. Hè. En dan neem ik je straks mee naar de Zwitserse Alpen op 2000 meter hoogte met uitzicht op het meer van Genève. Stel je voor dat je daar een nummer opneemt. Als je wil weten hoe dat klinkt, blijf zeker luisteren, want het komt er zo aan na Sister Sledge en Steel This Wheel met die hele mooie ballad, Late Again.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Queen weigerde in de 80's een nummer te geven voor een soundtrack, maar dat redde dan weer de carrière van een andere band. Als je wil weten wie, komt er straks aan. En nu gaan we naar de Zwitserse Alpen op 2000 meter hoogte. Uitzicht op het meer van Genève. Ja, dat verklaart het zweefachtige, luchtige gevoel. Mike Oldfield zat letterlijk boven de wolken toen hij dit maakte.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
9: 4.000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Gala Jeffries en Matador. En van de arena gaan we naar de boksring met Rocky 3. Eigenlijk wilde de filmmaker Another One Bites the Dust van Queen op de soundtrack. Maar die weigerde en daarom mocht Survivor er een map op geven. Ze wonnen er later een Grammy mee. Dit is Eye of the Tiger.

zijn er misschien aan het luisteren. Hè? Mensen van 18, Wim de Kranen en Della Bossiers. Gaan vol gas vooruit nu met The Who en My Generation. De BBC weigerde dit lied te spelen. Bang om mensen met echte stotter te beledigen. Maar toen het een grote hit werd, draaiden ze het uiteindelijk toch. Ja, principe duurt tot de hitlijst anders beslist.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Liedje bij Bol.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Meer weten over onze programma's en DJ's?
5: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
6: Morgen gaat de 70s Top 1000 verder.
7: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
8: Nostalgie. Een piano-intro die je meteen herkent. Even de volumeknop een tikje verder open, want Toto komt eraan met Hold the Line. Your golden years. Nostalgie. En dit is het nieuws. Goedemiddag.

0: zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
1: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
0: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Marvin Gaye, What's Going On. Ja, dat het veel te warm is, maar we zitten lekker tussen de classics. Hè. Die houden ons fris. David Bowie en Mick Jagger, die hebben nog tonnen energie. Dancing in the Street straks. Ook Stevie Wonder en Stretch is onderweg. En dan een song van meer dan 2000 jaar oud. I know.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons evi-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel!
7: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow!
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Together.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
14: Het beste uit de 60s,
13: 70s
14: en 80s.

Straks Supertramp bij Nostalgie Plus. En nu The Birds met Turn, Turn, Turn. De tekst, ja, die is echt 2000 jaar oud, want komt uit de Hebreeuwse Bijbel. Pete Seeger die voegde er nog één zinnetje aan toe en natuurlijk ook de melodie. En het stond plots op nummer 1 in Amerika en daarmee dus het oudste nummer in de hitlijst ooit.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Zalig toch, een vleugje Belgische 70s, lange zomers, weinig haast en muziek met vooral veel charme. Dat waren de 70s met Pierre Rapsat. Straks Phil Collins, die acteur wilde zijn voor één keer. Ja, de film die flopte helaas. Maar de muziek die won, komt eraan na Little Eva en Chaka Khan. Yeah.

0: En later werd dit nog eens overgedaan door Whitney Houston. Chaka Khan. De classics die blijven komen met nu Phil Collins en Two Hearts. Ja, hij wou eigenlijk alleen maar even acteur zijn op dat moment. Maar de film die flopte, de soundtrack werd wel een groot succes. Grammy, Golden Globe en ook nog eens een Oscar-nominatie. Allemaal voor een film die waarschijnlijk niemand meer kent. Maar de muziek, ja, die is wel blijven hangen.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Morgen gaat de 70's top 1000 verder.
4: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
5: Nostalgie. Jamaicaanse vibes, want Bob Marley schreef het. Eric Clapton die maakte er dan een wereldhit van I Shot the Sheriff. Your golden years. Nostalgie plus. Goedemiddag, dit is het nieuws.
6: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte.

0: staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
1: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
0: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoogzomer met veel zon en rond 35 graden.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Nostalgie Plus met de grootste classics op jouw zondagmiddag. En straks een song waarvoor 11 saxofonisten, een heel voetbalteam dus, auditie kwamen doen. 10 haalde het niet. Ja, het werd dan ook een iconische saxofoonsolo. ABBA en de Beatles, die komen er ook aan. Maar nu de minst succesvolle single van Jason Donovan's debuutalbum. En toch werd het een top 10 hit. Dat zegt toch genoeg, hè?

0: Fuck yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Wil je bekijken welke muziek we net gespeeld hebben? Ga naar nostalgie.plus
11: en check de playlist.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Nostalgie Plus.

Straks Neil Diamond en Mutt, maar eerst Careless Whisper van George Michael. Ja, die beroemde saxofoon klinkt alsof iemand moeiteloos de sterren raakt, maar de waarheid, 11 saxofonisten hebben erop gezwoegd, 10 moesten passen. De 11e die redde het eigenlijk ook niet. Alleen dankzij een slimme studiotruc ja, is het uiteindelijk gelukt. Het werd opgenomen op halve snelheid en daarna versneld afgespeeld. Een beetje studio magic op jouw zondagmiddag dus. Ja.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

Altijd goed, hè? Neil Diamond, Beautiful Noise. En straks het verhaal van een 19-jarige jongen die lakens cadeau kreeg van zijn vriendin. En dat inspireerde hem tot het maken van een iconische classic. Komt eraan naar Wiltura en T.

The Moody Blues, Nights in White Satin. Justin Hayward, die schreef dit nummer toen hij amper 19 was. Zijn vriendin had hem net een set satijnen lakens cadeau gedaan. En hij zat eigenlijk tussen twee liefdes in. Ja, jaren later gaf hij toe. Ik had eigenlijk geen idee waarover ik schreef. Het strafste, hij zong het meer dan 40 jaar lang, tot hij rond zijn 60ste plots besefte wat het nummer echt betekende. Ja, soms moet een nummer, en ook de schrijver ervan, een beetje rijpen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie. Morgen gaat de 70's Top 1000 verder.
0: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
5: De 70's zijn hier weer op zijn best met What's a Matter Baby, Ellen Foley en straks ook nog Joe Dassin.

0: om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona in het noorden van Spanje zijn 3 jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. 3 van hen konden zichzelf redden, de 3 anderen moesten gered worden. 1 van hen stierf ter plaatse en 2 later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde 3 dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Ja, en morgen doen we weer verder met de 70s top 1000 bij Nostalgie Plus. De hoogste 20 kan jij nog shuffelen via onze website. En dat is natuurlijk nostalgie.plus. Straks een hit die voor een mijlpaal zorgde in de jaren 70. De eerste nummer 1 hit van Rod Stewart. Daar heeft hij 7 jaar op moeten wachten. Komt eraan na Nick Kershaw en deze meezinger van Manfred Mann. Ja.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

Maggie May, de eerste nummer 1 hit voor Rod Stewart in Amerika en Engeland. Bij ons was dat Sailing. En Claude François, die moest ooit Olivia Newton-John bellen om toestemming te vragen om naar Rio de Janeiro te gaan. Straks hoor je waarom. Eerst Simply Red en Keith West.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Nostalgie Plus.

Origineel van Peter Allen. Claude François wilde deze cover maken, maar hij kreeg die Peter Allen maar niet te pakken. Dus belde hij met Olivia Newton-John, want hij wist dat ze vrienden waren. En die regelde dan uiteindelijk alles voor hem. En zo geraakte hij uiteindelijk toch in Rio de Janeiro. Nog een 70s-legende zometeen met Blondie na deze van Sandy Shaw.

morgen vanaf 9 uur meer 70's top 1000 met Leen. En zometeen ook veel verborgen 70's parels met Michel Follet. Dat wordt weer een fijne zondagavond. Geniet ervan. Leen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale...

0: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer te rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
0: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
2: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
0: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zouad Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
3: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
0: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minimaal rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
4: Follet op zondag
5: met Michel Follet.

KC en zijn voltallige Sunshine Band. Oei, dat is buik intrekken hoor, op dat onbewoond eiland. En ik denk niet dat ze er wifi hebben. Prettige zondag, het is zover zomer. En dat pakken ze jou en mij niet af. 3 maanden lang. Come to my island. Ik weet niet of ik op die uitnodiging inga. Voorlopig kies ik nog even voor het vasteland samen met technicus Sen de Pape. Welkom voor een uurtje 100% op zondag. Met ook vandaag heel wat reliquieën uit de heerlijke jaren 70. Want morgen zetten we die verder, hè, de tweede helft van jouw top 1000. De meeste die ik uitkoos in dit uur haalden wellicht de lijst niet. Maar ze zijn het waard om teruggehoord te worden. Van Teach-in tot John Terra, van Van McCoy tot Lisbeth List. En tussendoor belanden we af en toe wel eens in een ander decennium. Zoals nu in het prille jaren 80 tijdperk, met wellicht de meest zonnige van The Police.

0: Police in 1981 met reggae en calypso-ritmes en een opvallend gebruik van de steel drums in Every Little Thing She Does Is Magic. Maar, geef toe, het staat behoorlijk veraf van hun eerste rockerige Police-hits. Het is veel warmer, veel blijer, misschien daarom dat ik ervoor val. Andy Summers, een van de drie, was er aanvankelijk niet blij mee. En Sting moest echt op hem inpraten, moest hem echt overtuigen om dit nummer op te nemen. Resultaat? Nummer 1 in heel wat landen en top 3 in Amerika en bij ons. Jarig vandaag, John Terra. Voor hem geen eiland als vakantiebestemming. Spanje ligt meer binnen handbereik.
1: 100% zomer.

John Terra in 1974. Een jaar eerder brak hij door met Is er een ander en iemand heeft je pijn gedaan. Maar het moest niet alleen kommer en kwel en groot drama zijn. Dat bewees hij met A la Española. Het klom op naar nummer 13 in onze BRT Top 30. Davy Dozy, Bikke Mick en Titch lieten zich inspireren door Spaanse stierengevechten en de opera Carmen van Georges Bizet voor deze hit.

Het zou een lied kunnen zijn om onze rode duivels aan te moedigen. Maar nee, het was de Spaanse Fury in Dave die Dozy, Bicky, Mick en Titch. Een echt bevolkingsregister. Enorm hit in de Nederlanden. Vreemd genoeg minder in hun thuisland, Engeland. De volgende zal je misschien hooguit 1 of 2 keer gehoord hebben. En toch 1 keer horen is voldoende om er de rest van de dag mee in het hoofd te zitten. Het was de Franse zomerhit van het jaar 1978. Babbelstar, Laurent Voulzy.

Laurent Voulzy en de opvolger van Rock Collection. Dat was een medley die het bij ons goed deed, maar Bubblestar betekende in Frankrijk de echte doorbraak. Duidelijk geïnspireerd door The Beach Boys, Beatles en andere jaren 60 idolen. En Laurent Voulzy liet zo horen dat het Franse lied zich kon loskoppelen van dat typische chanson. Voulzy, nu 77, een waar idool in la douce France. Even tijd voor een zomerslow. Daarvoor huren we El Martino in.

0: is duidelijk in Spanje te doen vandaag. Hè? Spanish Eyes a la Española, Al Martino in 1966. De melodie van Spanish Eyes werd gecomponeerd door Bert Kempfert, die op 21 juni 1980 totaal onverwacht aan een hartstilstand overleed in Mallorca. De componist van Strangers in the Night en zoveel andere hits werd amper 56. Spanish Eyes, het heette aanvankelijk Moon Over Naples. Zo dadelijk nog meer zomer met Teach-In.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
9: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.

Teach-in hield de muggen op afstand in 1974, maar het zachte geluid van krekels mag er wel bij. Heel blij trouwens dat hij de top 1000 haalde, want ik speelde hem begin vorige week. Ja, de krekels, dat hoort gewoon weg, hè, bij de zomer. En 21 juni is niet alleen de start van de zomer, het is zoveel meer, even opsommen. Dag van de wereldvrede en het gebed, wereldmuziekdag, wereld-ALS-dag, internationale yogadag en wereldgiraffendag. En ik steek mijn nek ook uit om de internationale dag van het humanisme aan te prijzen.

The Human League in 86. We mogen dus fouten maken. Onthoud dat. Even ontrouw aan hun muziekstijl. New Wave omgeruild voor softfunk. Riskant, maar in dank aanvaard. Misschien niet door hun achterban. In Amerika haalde dit gezwind nummer 1. Jarig vandaag, Nils Lofgren. Al jaar en dag maakt hij deel uit van de E Street Band van Bruce Springsteen. Maar in 1979 mocht hij even in zijn eentje alle aandacht opeisen met deze prachtsingel Shine Silently, Nils Lofgren.

haalde de top 1000 van de jaren 70 zowaar. Niet echt hoog, maar hij staat er toch maar mooi in. Shine Silently, Nils Lofgren, hij wordt vandaag 75. Scharniermoment in zijn leven. En gemakshalve wordt hij als gitarist omschreven, maar hij bespeelt heel wat meer instrumenten. De banjo, keyboards en een miskend instrument, de accordeon. Na 96 voor deze dartele hit van de Duitse groep Fool's Garden. Ze scoorde wereldwijd met dit liedje.

0: Fool's Garden. Geloof het of niet, 30 jaar geleden stond de Macarena al voor de zomer. Begonnen op nummer 1, 6 weken lang in Vlaanderen. Maar deze stond gebeiteld in de top 3. Al klom hij nog op naar nummer 2, maar voor de Macarena, nee, dat lukte niet. Lemon Tree. Het was de enige hit voor Fool's Garden buiten de grenzen. Wel eentje die iedereen nog kan meefluiten. Overigens, een liedje dat over verveling gaat. Iets waar we in de zomermaanden wellicht geen last van zullen hebben.
1: 100% vergeten.
0: Illustre hit nu, uit de jaren 70 natuurlijk. Maar wat een verrukkelijke catchy plaat. Bill Amesbury.

Dat plaatje mag op repeat van mij. Bill Amesbury en Virginia. Maar Bill heet al enkele jaren Barbara. Hij komt uit Canada. Zomerplaten zonder zorgen. Dit is er nog zo een. Mel en Tim.

0: Mel en Tim, twee neven die in 1969 deze Amerikaanse hit scoorden in de nazomer. Backfield in motion, het is blijkbaar voetbalterminologie, American football, dat is waar. Wat me eraan herinnert, België speelt zijn tweede match vanavond tegen Iran. Tim, niet van dit duo, wel de zoon van mijn vriendin, herinnerde me daar even aan. Dat is een echte voetbalfan en die zit vanavond dus te supporteren. Zometeen dansles met Van McCoy.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Yellow.
6: 100% Follet. Nostalgie. 100% zomer. Ahora.

cha-cha. Van McCoy, de producer van tal van solo- en disco-hits, scoorde plots halfweg jaren 70 ook solo enkel hits. Keer op keer met dansdemonstraties van de hustle tot de shuffle. En ook deze soul cha-cha met een taterende danslerares die me na 3 minuten toch een beetje op de zenuwen begon te werken. In 1981 kondigde Donald Fagen en Walter Becker op 21 juli aan dat ze stopten met Steely Dan. In oktober 82 bracht Fagen het succesvolle soloalbum The Nightfly uit. En dit was daarvan de single.

Steely Dan was nooit veraf, hè? Batend in die zalige zomerklanken. Donald Fagen en I.G. Y. het album The Night Fly. Het kreeg achteraf 7 nominaties voor de Grammys. Dit nummer alleen al 4. En kreeg ook de goedkeuring van het Vaticaan in 2010. Dat is rijkelijk laat. Die plaatste bij hun favoriete popalbums. Dus een aantal priesters moeten dit heel graag horen. Maar ik vraag me toch af wie de rondvraag daar organiseerde. Fagen, hij kan er maar blij mee zijn. Op naar de kermis met Lisbeth List.

0: Kerstmetlist in de mallenmolen van het leven. Kinderen een kwartje, een hit in 74. Een kwartje omgerekend in euro, schrik niet. Amper 0,11 eurocent. Daar kun je nog weinig mee doen, vrees ik. Voor wie het interesseert, tot volgend weekend. Sing Sephora in Antwerpen. De grootste kermis van het land. Ik overdrijf niet. Even een wereldberoemd tv-thema erbij halen. Herinner Mike Connors als detective Mannix met zijn secretaresse Peggy. Goed voor 194 afleveringen tussen 67 en 75. Dit weer klonk in het begin van elke aflevering.
1: 100% instrumentaal.

het Mannix Team van Lalo Schifrin. Het is vandaag de geboortedag van de Argentijnse componist die 5 dagen na zijn 93ste verjaardag op 26 juni vorig jaar overleed. Muziek die nog beter klonk op een Walkman op 21 juni 1979 lanceerde Sony de allereerste Walkman. Het is overigens vandaag ook internationale Skateboarding Day. De dag dat ik me waag op een skateboard komen er ongelukken van. Veel plezier met Nostalgie Plus. Morgen om 9 uur gaat de top 1000 van de jaren 70 verder. En deze staat er ongetwijfeld ook in. Johnny Wakelin.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Morgen gaat de 70's top 1000 verder.
2: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.

0: Goedenavond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman David Theenouw van het KMI.
1: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
0: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
0: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken gaan ze het brengen en de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
3: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
0: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom. En start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
3: Morgen gaat de 70's Top 1000 verder.
2: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.

0: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenouw van het KMI.
1: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar zo lang zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
0: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die Ronde van België.
2: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
0: In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit